Jury vatten rechtstreek. Hoe vaak verenigingsbos en hamretzaman op Levin toch het verwoord? Hoe je boden, hoe ze strekken, links om boven de rock, je gaat er hoor. Hoe heeft de vuur aan weg gestrekt, zo vind ik die monas, jullie stellen van akkoord.